0: Ja,
1: dit is mijn schoenen.
0: Ah nee, dit is jouw schoenen.
1: Och, lieve hel. Oké. Kom maar, kom maar,
2: plan. Let's go.
0: Assai!
1: Yes!
0: Welkom op mijn plaats, hè?
2: Hold on. Woo!

Elvis Presley, een van hom en die enigste ene, is nooit voor hom nie, nooit na hom nie. Elvis, The Last Farewell, is die een wat hy vir ons gesing het. Right, ek doen op die Sona programme, eindelijk het ek opgeslip die laaste paar weke, dat ek nie soveel of genoeg daarvan doen nie, gooi ek so een paar van die gospel liedjies tussenin. Omdat het Sondag is, is een van die redes, en omdat ek daarvan hou, is die tweede groot rede. Die eerste een wat ons nou vandag gaan luister, is op die draaitafel, en die liedjies naam is Like a Prayer, dier die kinderkoor Deadpool koor. Ek hou van koormuziek as het recht, wel die samenstelling goed gedoen is. Nou hierdie ene, ek hou van sy samenstelling en dit is een van Madonna sy liedjies. Ek dink amper sy sing saam met die koor. Kom eens kyk hoe dit gaan. Like a Prayer.

Daar sê, dit klink of het een verskriklike groot koor is wat daar gesing het. En ja, daar Madonna, hulle sê op die label dat sy sing saam met die groep. En dit is een van haar liedjes, Like a Prayer, en dit is die Deadpool Choir. Right, Herbie en Spence. Hulle was een Suid-Afrikaanse muziekgroep wat uit twee broers, Herbie en Spence, van Sail bestaan het. Hulle het in die jare 70 bekendheid verwerf met treffers soos Heidi, Ella, Wilgerboom daarby op Potchefstroom, Marina, Marina, Marina. En hulle grootste treffer was natuurlijk Heidi, wat in Suid-Afrikaanse weergawe van die themaliekie van die gewilde TV-reeks op SAIK uitgesaai is, die story van Heidi. Herbie en Spence is uit muzikale gesin van 14 kinders gebore. Hulle begin hulle sangloopbaan in 1969 toe hulle talentcompetitie van LM Radio in Pretoria deelgeneem het. Want hou julle nog die LM Heat Parades en LM Radio hou. Hy was elke sondag aand en ons allemaal het LM Radio, die maandag het ons allemaal by die school gepraat oor gisteraandse Heat Parade. Ja, hulle daar gewend toe kry hulle platenkontrak met RPM, platenmaatskapie, en het kort daarna, na die competitie, het het gevolg. Hulle treffer, die Wilgerboom, het in 1972 geroemrijke loopbaan in die Afrikaanse muziek ingeleid. In 1978 is hulle na een landswye meningspeiling as die gewildste sanggroep in Suid-Afrika aangewys. Ons gaan luister na Herbie en Spence en die een wat ek genoem het daar, die liedjie is Ella. Ek weet, daar is sy ou, wat is sy van? Mos. Hy het een groot orkest, hy doen het ook, maar net instrumenteel. Hier is Herbie en Spence en hulle sing Ella.

Prachtige liekie, en sy is een prachtige vrou ook gewees. Dit is Vera Lynn. Habelites, die soldaat is een liefling. Ok, hierdie volgende, ach, ek, weet, daar is min mense wat hulle nie ken nie. Ek kan nie geloof, daar is iemand wat hulle nie ken nie. En ek praat van die Sweedse groep Ebba. Hulle het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslid se naam is die akroniem wat die naam Ebba vorm. In volgorde is het Agneta Fetskrok, Bjorn Alvius, Benny Anderson, en Annifried Lindstedt. Die groep Ebba ontbind in December 1982, ja, en so, wel so 4 jaar terug, het hulle ons weer by mekaar gekom en weer opnames gemaakt en so aan, en dit was na 35 jaar. Ok, waarop so, dat een paar nieuwe liedjies verskyn in ongeveer December 2018 daar rond. Hulle is immer groen en tydloos en hulle sing vandag vir ons, ek het sommer laat hulle vir ons twee doen, dit is ver wat hulle kom. Die eerste een is Ebba met Adante Adante, en dan het hulle ook een wat vir 14 jaar op die rakke geleed, wat hulle nie vrygelaat het nie, want, of vrygestel het nie, want hulle het gedink, ach nee, wat, hy sal het nie maak nie. En in my opinie was dit een groot treffer, en dit is Put On Your White Sombrero. Hier luister ons na die twee van Ebba.

Tern Lam met How Great Thy Art in die groep, haar groep is The Blackbird met die B-I-R-D. Dit is die bird se spelling. Ok, ons stap aan, waar trek ons nou? Oeps, daar gaan ek nou aan. Ja, ek het kom ons doen eers hierene, Helmut Lottie, en ek het hierene vanoggend geluister, toe klink die wysie vir my verskriklik bekend. Kan julle onthou watter wysie hierdie liedjie op, dit is nie, ja, hierdie liedjie opgesing word, Helmut Lottie.

Psalm 79 roep God op tot verlossing en tot wraak, en het is terwille van sy naam.

Ik heb gezegd, zijn die luiders geweest dan. De luiders geweest dan. Met when the gold in your hair turns to silver. Wat heb ik in die werk aan drie? Lekje van Nightsmith samen met Avril Lavigne. Can you die from a broken heart? Dan af je Lily Rose met work like that. En dan voor jou zo op het binnenkort. Iemand wat vandaag een beetje ouder is. Verjaarsdag op die dag. 17 mei 2026. Is weer tweeënrij. En dan vandaag zijn verjaarsdag. Ik ga af je Nightsmith en Avril Lavigne. Dan af je Lily Rose. Lily Rose. Tweeënrij op pad naar vandaag zijn verjaarsdag toe.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag, vanaf 3 uur tot 5 uur, sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek uit jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

Het warm slaapzak wat ons moet deel. Die sterren lijkt zo ver, maar jij schuift nader. Die zachte kijk in je oor verander. Noten moet gespeeld worden, zoenen moet gedeeld worden. Die hitte

Die keer is daar van Jim Reeves geweest, daar heeft hier van Ankelsing, die ook genaamd William Charles Boardman, of bekend als Billy Forrest. Wat voor jou, die keer van Dozy en Janel, We've Got Tonight. Dan af jou, als jij ooit donderdagmiddag op TikTok inschakel, of even op je radio, ja, begin bij radio, en als je wil beeld bij, gaan die TikTok doen. He. So, laatst donderdag, wij was dit ons die program, sommer begin met een levendige Samsung duet, ek en Pieter. Dus zingen ons Sam, nou, donderdag geweest, Sweet Caroline, met ons vrouwen naam, met een thema geweest. En vanavond sing Pieter vir jou, Sang Blue. Dan af jou Demi Lee Moore met If I Needed You. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

0: Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat radio groot makietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
1: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks.

Demi Lee Moore geweest, dat was met Arnold Koleski geweest, dat voor jou met If I Needed You op Ramkat Radio. Wat voor jou, Maywood, dat is nog van Maywood met Mano. Dan af je Bobby Angel, Sunday Morning Coming Down. Dan voor Kenny Rogers, op bekende Lucille. Drie naar rij op Ramkat Radio.co.za.

0: stream. Donc là, il y a un film Get a Life, man.
1: Toen we dachten, Tommy de Hoog geweest, of iets van Caroline de Preer geweest. Da, as soon as I hang up the phone op ramkatradio.co.za. Vanochtend, bij ons hier vanavond, op ons vanavond bij de jachtklap, mijn vrouw, Christel, mijn kind, Krizaan, mijn schoonpaar Freek, als ook voor Theresa en Vanette, als ook voor jou, Pieter, wat vanavond weer is bij ons gekeer, dank je voor jou, voor de baie, als ook voor Mickey, wat ook die zal bekend worden op TikTok live, zoals iets op TikTok donderdag. Die klein wit chihuahua gekregen met de voorshond, miniatuurvoorshond. Maar toch vanavond weer Sam Kedi, het is in die haas hier achter mij in die jachtkamp. Als ik vanavond heb gezeten, dan zal ik al vanavond welkom zijn voor om Annette en Andy van de Rooien van Kempton Park. Wat ook vanavond Sam Kedi, zoals gedeeld zondag aan de hier op Ramkat Radio, op die zondag aan Country Show 6 tot 8 op Ramkat. Wat viel Alan Ladd, zei dat naam en titel, Wissels. Of wat viel met Moonlight and Roses. Daarna viel een liedje van Don Williams, I'm Just a Country Boy. Dan voor jou Foster en Allen van Ierland, Seasons in the Sun. Drie in de rij op ramkatradio.co.za. Lekker luister en geniet.

En toen was er Ellen voor ons niet van ons zong niet. We zingen die recht in voor ons original Terry Jackson voor ons. Voor Jackson. Terry Jackson voor ons is in de sun. Dat vertelt je zelf niet. Maar in elk geval. Zo, is er een keer geweest van Terry Jackson geweest voor jou. Season in de sun geweest daar voor jou. Maar anyway, niet van ons veel niet. Maar dat is weer recht in voor jou. Maar een gestaan daarvoor. Zo. Maar ik wil je pas je op veilig de volgende keer toe. Liedje op het video van die koningin van Country Zuid-Afrika, Barbara Ray. Ons zing samen de 4e juli. Zing ons weer bij Polani Park een album. Ikzelf samen met Manny Jackson, Barbara Ray, Tommy Lane en Tina Stelijn. En ons zing weer de 4e juli weer bij Polani Park. 4 juli. Hier jaar zingen we bij Polani Park met buiten de album spreid. Zo is ikzelf, Tommy Lane, Tina Stelijn, Manny Jackson en Barbara Ray. Je mag die mis niet. Op het vuur nog gezeten naar die Queen Saliki. Het liedje genaamd My Homeland. Tot volgende keer, pas je op veilig wees, maak het af jou niet. Nu zelfs weer, is met donderdag met die goeie show. Tot volgende keer, pas je op en goodbye.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere was kartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hebben om die wedstrijd terug te draak.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

0: Is
1: toch?
0: Ek's nou weer. Ja. Ag, my hare laat net as ek so uit op mond kuier. En dan? Ag, okay, ek kan nie. En ek kan.

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht.